0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. Bij de zware migratiecrisis in Ceuta in Spanje zijn inmiddels al 48.000 migranten weer terug naar Marokko, nadat ze de grens van de Spaanse enclave hadden bestormd. De migranten probeerden via het Spaanse grondgebied in Afrika Europa te bereiken, maar het overgrote deel is na streng optreden van de autoriteiten op hun stappen teruggekeerd. De tol van de grootschalige bestorming is wel bikkelhard. In de totale chaos kwamen al zeker 57 mensen om het leven en er zijn er ook redelijk veel gewond. Maar een perfecte of een juiste telling, die hebben we niet, en dat komt natuurlijk door de chaos. De meeste van de migranten die zeiden dat ze op social media hadden gelezen dat ze zeer goed onthaald zouden worden. Omdat dat dus niet zo blijkt te zijn, zijn er al veel terug. In de Brusselse gemeente Everen hebben honderden mensen gisteravond met een emotionele plechtigheid afscheid genomen van Dris. Dat is de man die op een tram werd doodgeslagen. Het slachtoffer kwam dapper tussen beiden toen een vrouw op de tram werd lastiggevallen, waarna de agressor zich tegen de man keerde en hem een fatale klap op het hoofd gaf. De sirene herdenking vond plaats aan een lokale moskee. De verdachte zit nog in de cel terwijl het moordonderzoek loopt. Het parket van Limburg bevestigt dat er 4 verdachten zijn opgepakt na een schietpartij in Heusden-Zolder. De lokale politie rukte gisteravond massaal uit na de melding, maar over het motief en de exacte omstandigheden tasten de speurders voorlopig nog in het duister. Wel meldt het parket dat er bij het incident wonder boven wonder geen gewonden of doden zijn gevallen. En op het strand van Oostende is gistermiddag een griend of een tuimelaardolfijn aangespoeld en kort daarna overleden. Wandelaars en hulpdiensten slaagden erin in eerste instantie om het dier terug in de Noordzee te loodsen, maar even later spoelde die weer aan. Het dier was te oud en verzwakt. Radio en dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 8 producenten kregen onlangs een erkenning met het label 100% West-Vlaams. Daarmee komt het totaal op 560 erkende streekproducten. Ook wijngoed Wille uit Meulebeke behoort tot de gelukkige. Zij zetten in op eigen witte, rosé en rode wijnen, aangevuld met rondleidingen en degustaties op het wijngoed. Terwijl de prijzen voor huizen en appartementen tussen verschillende gemeenten sterk uiteenlopen, is dat ook binnen dezelfde gemeente het geval. Dat blijkt uit een nieuwe studie van ImmoWeb die vastgoedprijzen per wijk onder de loep neemt. Hoe groot zijn de verschillen in Tielt? In de regio Kanegem bedraagt de prijs €2.244 per vierkante meter, in de Kleitenbuurt €2.223 en de Einde Tieltstraat zo'n €2.211 per vierkante meter. De goedkoopste wijken vind je in Marialoop, Meulebeke Centrum en de Kapellenstraat. De zomerse reeks Buurtbabbels zit er pas op, maar achter de schermen wordt het najaar al voorbereid. Het gemeentebestuur van Wingene is op zoek naar enthousiaste inwoners die willen meedenken over een volgende editie in hun eigen buurt. Buurtbabbels brengen buren op een laagdrempelige manier samen voor een ontmoeting, nieuwe contacten en het vormen van een hechtere buurt. De politierechter wil weten of een 21-jarige man uit Kortrijk een drugsprobleem heeft en bijgevolg al dan niet rijongeschikt is. In een klein jaar tijd liep hij 3 keer tegen de lamp, 2 keer was hij onder invloed van drugs. De eerste inbreuk dateert van december 2024 in Waregem, toen de politie de jonge man rond 3 uur 's nachts aan de kant zette. Hij had toen alleen maar een voorlopig rijbewijs en mocht dus op dat uur eigenlijk niet rijden. Hij was ook niet vergezeld van een begeleider en testte positief op cocaïne. Een jaar later liep hij opnieuw tegen de lamp tijdens een controle in Anzegem. Hij moet nu tegen 30 oktober met een haaranalyse duidelijkheid brengen over zijn druggebruik. Hij kreeg ook een rijverbod van 2,5 maand en een boete van €960. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die

0: Bij de zware migratiecrisis in Ceuta in Spanje zijn inmiddels al 48.000 migranten weer terug naar Marokko nadat ze de grens van de Spaanse enclave hadden bestormd. De migranten probeerden via het Spaanse grondgebied in Afrika Europa te bereiken, maar het overgrote deel is na streng optreden van de autoriteiten op hun stappen teruggekeerd. De tol van de grootschalige bestorming is wel bikkelhard. In de totale chaos kwamen al zeker 57 mensen om het leven en er zijn er ook redelijk veel gewond. Maar een perfecte of een juiste telling, die hebben we niet en dat komt natuurlijk door de chaos. De meeste van de migranten die zeiden dat ze op social media hadden gelezen dat ze zeer goed onthaald zouden worden. Omdat dat dus niet zo blijkt te zijn, zijn er al veel terug. In de Brusselse gemeente Everen hebben honderden mensen gisteravond met een emotionele plechtigheid afscheid genomen van Dres. Dat is de man die op een tram werd doodgeslagen. Het slachtoffer kwam dapper tussen beiden toen een vrouw op de tram werd lastiggevallen, waarna de agressor zich tegen de man keerde en hem een fatale klap op het hoofd gaf. De serene herdenking vond plaats aan een lokale moskee. De verdachte zit nog in de cel terwijl het moordonderzoek loopt. Het parket van Limburg bevestigt dat er 4 verdachten zijn opgepakt na een schietpartij in Heusden-Zolder. De lokale politie rukte gisteravond massaal uit na de melding, maar over het motief en de exacte omstandigheden tasten de speurders voorlopig nog in het duister. Wel meldt het parket dat er bij het incident wonder boven wonder geen gewonden of doden zijn gevallen. En op het strand van Oostende is gistermiddag een griend of een tuimelaardolfijn aangespoeld en kort daarna overleden. Wandelaars en hulpdiensten slaagden erin in eerste instantie om het dier terug in de Noordzee te loodsen, maar even later spoelde die weer aan. Het dier was te oud en verzwakt. Radio Slechtmeerbericht. En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 8 producenten kregen onlangs een erkenning met het label 100% West-Vlaams. Daarmee komt het totaal op 560 erkende streekproducten. Ook wijngoed Wille uit Meulebeke behoort tot de gelukkigen. Zij zetten in op eigen witte, rosé en rode wijnen, aangevuld met rondleidingen en degustaties op het wijngoed. Terwijl de prijzen voor huizen en appartementen tussen verschillende gemeenten sterk uiteenlopen, is dat ook binnen dezelfde gemeente het geval. Dat blijkt uit een nieuwe studie van ImmoWeb die vastgoedprijzen per wijk onder de loep neemt. Hoe groot zijn de verschillen in Tielt? In de regio Kanegem bedraagt de prijs €2.244 per vierkante meter, in de Kleitenbuurt €2.223 en de Einde Tieltstraat zo'n €2.211 per vierkante meter. De goedkoopste wijken vind je in Marialoop, Meulebeke Centrum en de Kapellenstraat. De zomerse reeks Buurtbabbels zit er pas op, maar achter de schermen wordt het najaar al voorbereid. Het gemeentebestuur van Wingene is op zoek naar enthousiaste inwoners die willen meedenken over een volgende editie in hun eigen buurt. Buurtbabbels brengen buren op een laagdrempelige manier samen voor een ontmoeting, nieuwe contacten en het vormen van een hechtere buurt. De politierechter wil weten of een 21-jarige man uit Kortrijk een drugsprobleem heeft en bijgevolg al dan niet rijongeschikt is. In een klein jaar tijd liep hij 3 keer tegen de lamp, 2 keer was hij onder invloed van drugs. De eerste inbreuk dateert van december 2024 in Waregem, toen de politie de jonge man rond 3 uur 's nachts aan de kant zette. Hij had toen alleen maar een voorlopig rijbewijs en mocht dus op dat uur eigenlijk niet rijden. Hij was ook niet vergezeld van een begeleider en testte positief op cocaïne. Een jaar later liep hij opnieuw tegen de lamp tijdens een controle in Anzegem. Hij moet nu tegen 30 oktober met een haaranalyse duidelijkheid brengen over zijn druggebruik. Hij kreeg ook een rijverbod van 2,5 maand en een boete van €960. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Bij de zware migratiecrisis in Ceuta in Spanje zijn inmiddels al 48.000 migranten weer terug naar Marokko nadat ze de grens van de Spaanse enclave hadden bestormd. De migranten probeerden via het Spaanse grondgebied in Afrika Europa te bereiken, maar het overgrote deel is na streng optreden van de autoriteiten op hun stappen teruggekeerd. De tol van de grootschalige bestorming is wel bekelhard. In de totale chaos kwamen al zeker 57 mensen om het leven en er zijn er ook redelijk veel gewond. Maar een perfecte of een juiste telling, die hebben we niet en dat komt natuurlijk door de chaos. De meeste van de migranten die zeiden dat ze op social media hadden gelezen dat ze zeer goed onthaald zouden worden. Omdat dat dus niet zo blijkt te zijn, zijn er al veel terug. In de Brusselse gemeente Everen hebben honderden mensen gisteravond met een emotionele plechtigheid afscheid genomen van Dris. Dat is de man die op een tram werd doodgeslagen. Het slachtoffer kwam dapper tussen beiden toen een vrouw op de tram werd lastiggevallen, waarna de agressor zich tegen de man keerde en hem een fatale klap op het hoofd gaf. De serene herdenking vond plaats aan een lokale moskee. De verdachte zit nog in de cel terwijl het moordonderzoek loopt. Het parket van Limburg bevestigt dat er 4 verdachten zijn opgepakt na een schietpartij in Heusden-Zolder. De lokale politie rukte gisteravond massaal uit na de melding, maar over het motief en de exacte omstandigheden tasten de speurders voorlopig nog in het duister. Wel meldt het parket dat er bij het incident wonder boven wonder geen gewonden of doden zijn gevallen. En op het strand van Oostende is gistermiddag een griend of een tuimelaardolfijn aangespoeld en kort daarna overleden. Wandelaars en hulpdiensten slaagden erin in eerste instantie om het dier terug in de Noordzee te loodsen, maar even later spoelde die weer aan. Het dier was te oud en verzwakt.
0: Radio Slecht.
1: En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: zonnigste muziek.
1: Radio Oost-West.
0: Een hele dag lang. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 8 producenten kregen onlangs een erkenning met het label 100% West-Vlaams. Daarmee komt het totaal op 560 erkende streekproducten. Ook wijngoed Wille uit Meulebeke behoort tot de gelukkigen. Zij zetten in op eigen witte, rosé en rode wijnen, aangevuld met rondleidingen en degustaties op het wijngoed. Terwijl de prijzen voor huizen en appartementen tussen verschillende gemeenten sterk uiteenlopen, is dat ook binnen dezelfde gemeente het geval. Dat blijkt uit een nieuwe studie van ImmoWeb die vastgoedprijzen per wijk onder de loep neemt. Hoe groot zijn de verschillen in Tielt? In de regio Kanegem bedraagt de prijs 2244 euro per vierkante meter, in de Kleitenbuurt 2223 euro en de Einde Tieltstraat zo'n 2211 euro per vierkante meter. De goedkoopste wijken vind je in Marialoop, Meulebeke Centrum en de Kapellenstraat. De zomerse reeks Buurtbabbels zit er pas op, maar achter de schermen wordt het najaar al voorbereid. Het gemeentebestuur van Wingenen is op zoek naar enthousiaste inwoners die willen meedenken over een volgende editie in hun eigen buurt. Buurtbabbels brengen buren op een laagdrempelige manier samen voor een ontmoeting, nieuwe contacten en het vormen van een hechtere buurt. De politierechter wil weten of een 21-jarige man uit Kortrijk een drugsprobleem heeft en bijgevolg al dan niet rijongeschikt is. In een klein jaar tijd liep hij 3 keer tegen de lamp, 2 keer was hij onder invloed van drugs. De eerste inbreuk dateert van december 2024 in Waregem, toen de politie de jonge man rond 3 uur 's nachts aan de kant zette. Hij had toen alleen maar een voorlopig rijbewijs en mocht dus op dat uur eigenlijk niet rijden. Hij was ook niet vergezeld van een begeleider en testte positief op cocaïne. Een jaar later liep hij opnieuw tegen de lamp tijdens een controle in Anzegem. Hij moet nu tegen 30 oktober met een haaranalyse duidelijkheid brengen over zijn druggebruik. Hij kreeg ook een rijverbod van 2,5 maand en een boete van 960 euro. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.
4: Radio Oost-West.
5: Go West.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Ontwerp.
2: Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen moeten verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen vindt Vooruit niet meteen een probleem. Die zorgen voor overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is gisteravond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plaatsen viel de stroom uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden gevallen. Italiaanse media spreken over 1 van de zwaarste aardbevingen ooit in die regio. Meer gegevens ontbreken nog, maar die zullen de volgende uren mogelijk wel binnencijpelen. In Brussel zijn 2 verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval donderdagochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie er 1 ernstig gewond is. De precieze omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk. En dan naar de sport. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog steeds 1-1. En toch waren we sterker, zei clubspeler Hans van Aken. Volgend weekend start de nieuwe competitie. Radio Ontwerp, meer bericht. We zijn grijs gestart, maar in de namiddag zou overal de zon er moeten doorkomen bij maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 29 à 30 graden. Maar vanaf dinsdag kan het zeer zwoel worden met mogelijk 34 graden. Het wordt dan ook wisselvalliger en de kans op onweer wordt groter.
3: Go West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hobby Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginsten in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Girogeen. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om Hoeve Mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over één rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.
4: Jij vraagt, wij draaien.
5: Vrogmorgen. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: Zo, luisteraar, het is ondertussen 3:10 geworden. Zaterdagmorgen en dat betekent alweer een nieuwe editie van ons verzoekprogramma natuurlijk. Hè. Vraag maar aan. 3 uur lang zijn jullie de baas van dit programma. Als dat niet leuk is natuurlijk. We hebben al heel wat verzoekjes binnengekregen, maar jullie kunnen er uiteraard nog altijd bij. En ik kijk even naar de overkant en zie daar iemand zitten. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Mijn trouwe medepresentatrice van Hoogwerk 16. En iemand die we ja, graag hier bij ons hebben natuurlijk. Hè. De grande dame van Radio Oost-West. Dag Katrien, goedemorgen.
1: Rustig, joh. Niet zoveel lof. Ja, kijk, goedemorgen, joh. Goedemorgen, luisteraars. Het is een tijdje geleden, hè, joh. Dat
0: klopt.
1: We samen aan de micro zaten.
0: Zeer zeker. Dus, het moet, denk ik, van begin mei van de voorlaatste editie van Hoogwerk 16 zijn geweest.
1: Amai, zeg.
0: Dus dat is al een tijdje geleden.
1: Dat is een tijdje geleden. Maar kijk, een dubbele reden om er een lap op te geven, zou ik zeggen.
0: Wel, het zijn onze luisteraars die het daarvoor moeten
1: zeker
0: zorgen. Hè,
1: want, wij zijn er zeker helemaal klaar voor. En iedereen kan vragen wat ze vandaag willen horen.
0: Absoluut. En ik hoorde daarnet, Katrien, in het weerbericht, we starten grijs. Nu, ik moet zeggen, ik kom hier toe in Wingen. En wat zie ik hier? Blauwe lucht. Heel rustig. De zon schijnt dus. Voilà, het wordt weer zomer.
1: Het belooft een mooie dag te worden.
0: Hoe kunnen jullie verzoekjes doorsturen? Wel, ik denk dat de meeste mensen het ondertussen wel kennen, maar bent u zo een van die mensen die soms wel eens twijfelt om een verzoekje door te sturen? Niet doen, gewoon doen. Want een verzoekje en een groetje kan zoveel deugd doen deze dagen. 051 48 49 50, dat is ons telefoonnummer. We hebben ook een e-mailadres, info@radioostwest.be. Daar kan je ook schriftelijk jouw verzoekje doorsturen. En uiteraard is er ook nog onze website, hè, Katrien?
1: Ja, www.radioostwest.be.
0: Zo is dat helemaal. Ik zou zeggen, hou je vooral niet in en geniet van deze alweer zomerse editie van Vraag maar aan. Goedemorgen!

Ja, en het leuke aan dit plaatje is, Katrien, wij waren gisteren op fietstocht. Ergens in de streek van Houthulst en zo. En we komen daar voorbij een leuk terrasje. En daar speelt een lokale artiest, of daar zingt een lokale artiest. En het was toevallig.

0: Agnes en ook van het hele Radio Oost-West-team. Agnes koos het nummer Ga Nooit Meer Van Huis van Vader Abraham.
1: Hier komt-ie.
2: Jij vraagt, wij draaien.
3: Vrochmoron. Radio Oost-West.
4: Bel de studio 051 48 49 50.

0: zoals men dat noemt, een nummer met een boodschap. Deze van vader Abraham. Ga nooit meer van huis zonder je geliefde te zeggen, ik hou van jou. Als dat niet mooi is.
1: Dat is mooi.
0: Goed, Katrien.
1: Doe jij dat altijd, joh?
0: Ik zeg altijd tot vanmiddag of tot vanavond.
1: Ja,
0: maar niet altijd van... Nee, eerlijkheidshalve.
1: Dat is waar, hè? Maar misschien moeten we toch die boodschap... Ja, meer in ons hart dragen.
0: Ja, het zou wel kunnen.
1: Misschien een keer vaker zeggen.
0: Je hebt daar wel een punt.
1: Voilà. Maar we hebben iemand aan de lijn. Hallo.
2: Hallo.
1: Hola.
2: Joost West team.
1: Wij zeggen radio, dat is familie, maar nu zeker. Want we hebben nonke Jeff aan de lijn.
2: Ja, ja, nonke Jeffke, hè.
1: Nonke Jeffke. Ja. En tante Maria.
2: Ik had je gevraagd van Marva op La Parero, hè.
1: Ja.
2: En dat voor mijn liefvrouwke, tante Maria.
1: Ja.
2: En haar zoon die vandaag...

0: 71 is geworden.
1: Amai. Proficiat.
0: Ja, dank u. Amai. Dank u wel.
1: En komt de zoon eens langs vandaag?
0: Ja, misschien wel.
1: Ah, voilà.
0: Of wel, morgen of vandaag.
1: Voilà, een reden om een glaasje te drinken.
0: Hij komt altijd achter een kavaatje.
1: Ah, zie het? Voilà.
0: Een glaasje kava drinken meteen.
1: En wel, drink er maar eentje op onze gezondheid samen met, de zoon, mama.
0: Doen.
2: Ja, dat is het.
0: Doen.
2: Dat is het lang leven, jong chef.
0: Dat is een hele lang leven,
1: ja.
0: Ja, hoor.
1: Ja, mij zeg.
0: En dat is ook nou weer een opdraven, mijn vrouw genoeg, he, tante Maria. He.
1: Ja.
0: Ze zijn intact, de oliebolders. Mm-hmm. En de vrouw die ik bestuur, die ook zo ziek is, daar ook een beetje beterschap. En nog twee mensen die van onze club die beterschap zo willen. En, ja. En ten vooral de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten en cousins, mm-hmm. en tanten en onkels. En ook graag het Radio West team.
1: Dank
0: en
1: je.
0: Ook de oliebolders, ik ken me zo hard, ja. En dan al de zieke mensen en al de luisteraars.
1: Ach, fantastisch, voilà. Wat heb jij dat weer mooi gezegd, Nokke Chef?
0: Ja, hoor.
1: Ja, he? Goed gedaan. En een
0: goed
1: heel mooi
0: gedaan,
1: liedje. He? Goed gedaan. En je hebt een heel
0: dat
1: mooi liedje gekozen.
0: Ik heb buiten geleerd.
1: Ah, een beetje geoefend de voorbije week.
0: Ja.
1: Voilà, we gaan er een beetje sfeer en gezelligheid inbrengen met Oompele Papero van Marva. Geniet ervan. Fijn weekend.
0: Dank je wel,
1: hè. Dag.
3: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: Ik mag hopen dat er heel wat luisteraars zich ook een beetje oempalapapero voelen vandaag. Want je hebt alle ingrediënten die je maar kan wensen. Hè. Mooi weer, misschien ook vakantie, leuk terrasje. Enfin, alles wat je nodig hebt om er een leuke dag van te maken. En als je dan nog eens de muziek hoort van Radio Oost-West, dan is het helemaal
1: dat
0: in orde.
1: Dat is het plaatje compleet.
0: Goed, Katrien.
1: Ja, we hebben iemand aan de lijn. Klinkt het goed?
2: Ja, zeker. Ik kan jullie heel goed horen met de rechtstreeks straalverbinding tot in Waregem.
0: Goedemorgen, Dennis.
2: Goedemorgen. En ja, zoals je zegt, geen ingrediënten tekort. En voor velen is het ook nog een volle verlofperiode. Dus
0: ja, absoluut.
2: Het kan niet stuk.
1: Nee. Voor jou, is er voor jou nog vakantie, Dennis?
2: Jazeker. Ik doe er na deze week nog een weekje bij.
1: Voilà, groot gelijk.
2: Ja,
1: het jaar is nog lang genoeg dan om te werken.
2: Ja, we hebben nog goede vooruitzichten dat we nog het ene dollar te doen zullen hebben. Dus de rest van het jaar.
0: Gelukkig maar, hè, Dennis. Gelukkig maar. Hè.
2: Ja, zeker. Dat hoort erbij.
1: Dat Absoluut. Hoort bij het leven. Kijk, maar we zijn bijzonder benieuwd naar jouw muziekkeuze van vandaag.
2: Wel, we gaan naar Italië, waar je ook een bootje voor hebt.
1: Ja, ja, zeker.
2: En we hebben het over de artiest Peppino Di Capri.
1: Mm-hmm.
2: En zijn echte naam is eigenlijk Giuseppe Faili.
1: Ah,
2: maar Peppino is een verkleinwoordje, zoals je Pinocchio hebt. Of klein ventje, of kleine deunit, of noem maar op. En hij is geboren in Capri. En dat is een eilandje bij Napels. En dat eiland Capri is niet groter dan 10.000 vierkante meter.
1: Mm-hmm.
2: En hij is daar geboren, maar het is jammer genoeg te vermelden dat hij op 14 juli jongstleden overleden is.
0: Oei, ja.
2: Ja, het was een eigenzinnig manneke die over alles zo'n beetje zijn eigen visie had. Mm-hmm. Hij is beginnen zingen in een kerkkoor en hij sprong daar in alle tonen bovenuit. En daarmee heeft zijn muziekcarrière gestart. En hij had het heel erg te doen met de Italiaanse bevolking die niet veel te bieden had qua werkgelegenheid.
1: Ja.
2: En er zijn daardoor vele mensen emigreerd naar het buitenland om daar een beter leven te zoeken.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Zoals we de mensen kennen die bij ons hier in de Koolmijnen komen werken zijn.
0: Ja,
2: maar
0: er
2: zijn er ook heel veel naar Argentinië en naar Brazilië getrokken om in de katoenplantages en de koffieplantages te gaan werken.
1: Mm-hmm.
2: En tijdens zijn carrière is hij praktisch nooit buiten Europa gaan zingen. Want hij was niet onder de indruk van vliegen, en maar wel van varen. En hij heeft ooit naar Brazilië gevaren en daar een tournee gedaan voor de Italianen die daar terecht gekomen zijn. Hij heeft daar een optreden toertocht gedaan. Zowel in Brazilië als in Argentinië is daar naartoe gevaren. Maar vliegen wilde hij niet, want hij heeft door de Amerikaanse, laten we maar zeggen, maffiawereldje die veel te zeggen hadden in Amerika in het film- en de muziekwereld, ettelijke keren gevraagd geweest tegenover een grote som geld om daar te gaan optreden, en hij wou dat niet. Hij was er schaamtelijk voor dat er daar, dat de maffia ook in Amerika ontstaan was.
0: Ja.
2: En hij heeft ooit in een interview gezegd: kijk, als jullie mij willen zien optreden, wil ik niet naar Amerika komen, jullie moeten maar naar Italië komen. Ja, in die tijd kon er nog van zo'n uitspraak van een artiest. Hij heeft ook 2 maal het Sanremo Festival gewonnen.
1: Wow.
2: En heeft in zijn carrière 35 miljoen platen verkocht.
1: Amai.
0: Dat is al de moeite, dat is al de moeite.
1: Dat is weer een hele mooie geschiedenis die we bijgeleerd hebben.
2: Ja. En nu met Google kan ik het allemaal nog een keer extra opzoeken.
1: Ja.
2: Dat is leuk, vroeger kon je dat niet. Maar ja. Het eilandje waar hij geboren is, daar is hij ook van de wereld gegaan. Wat er ook nog specifiek aan hem was, hij had het altijd erg voor de minder bedeelden. Hij heeft veel van zijn fortuin uitgedeeld aan minder bedeelde mensen.
1: Amai.
0: Een man met een gouden hart dus.
2: Ja, in die mate zelfs. Hij heeft nooit met een dure luxe wagen willen rijden. Mm-hmm. Hij heeft hartelijke keren opgetreden in Frankrijk en hij reed rond met een Simca. En een Simca werd gebouwd in Frankrijk, waar er ettelijke vele Italianen naartoe getrokken zijn. En hij zei: kijk, ik rij met een Franse wagen, maar die is gemaakt door Italiaanse mensen. Want hij heeft voor zijn 50-jarige verjaardag een Lamborghini gekregen en hij heeft er nooit willen meer rondrijden. Hij zei tegen zijn 3 kinderen: kijk, ik ga die wagen koesteren om naar te kijken, maar ik ga er nooit meer rijden. Ik wil de mensen hier van het eiland de ogen niet uitsteken dat zij praktisch niks hebben en dat ik hier met zo'n dure wagen rondrijd.
0: Ja.
2: En dat toerde hij gewoon rond met zijn simkak.
0: Zeg Dennis, Dennis,
2: ja.
0: Wat is nu eigenlijk de reden of de aanleiding dat je vandaag dat plaatje precies wil?
2: En wel, omdat ik weet dat uw collega Katrien een gigantische boon heeft voor Italiaanse muziek.
1: Ja.
2: En dan zoek ik iets in die richting, dat het voor jullie ook een plezante uitzending wordt.
0: Ja. Ah, kijk eens aan.
1: En dat brengt een beetje variatie in onze muziekvoormiddag.
2: Ja, en na zo'n verhaal luistert je toch ergens anders naar een
1: nummer. Ja, ja,
2: en het is Peppino Di Capri die het nummertje Roberta brengt.
1: Ja,
2: en dat gaat over een meisje dat hij blijkbaar niet kan krijgen.
1: Ja, ik heb al de tekst opgezocht en hij vraagt dat ze terug contact zou opnemen met hem. En dat ze terug vriendschap zouden krijgen. Maar blijkbaar lukt het niet.
2: Dus je ziet wel dat Katrien zeer rap is. Dat ze toch een keer...
1: Ja, ja, ik zeg, ik ga toch een keer kijken waarover het liedje gaat.
0: Daar hoef je mij niet van te overtuigen, hoor, Dennis.
2: Ja, dat geloof ik best. Dus, inderdaad, vlug een keer spieken of het wel klopt.
0: Ja.
1: Nee, ik ben daar in geïnteresseerd. He. Ik wil dat ook altijd wel een beetje weten waarover het gaat en zo.
0: Ja. Okay.
1: En als de muziek dan het juiste gevoel oproept, dan klopt het plaatje.
2: En zeker als het er nog een keer in het Italiaans is.
1: Ja, zeker. Dank je wel, Dennis.
0: In alle geval, hartelijk dank Dennis voor dit toch wel weer boeiend gesprekje en leuke single dat je ons hebt toevertrouwd. We gaan er met alle plezier in alle geval naar luisteren.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel, fijn weekend.
0: Fijne zomer nog, hè, Dennis.
2: Jo,
1: dag.

0: Ik ben er toch zeker van, Katrien, dat heel wat mensen dit nummer toch wel kennen, denk ik. Hè?
1: Ja. Dat keer terug, dicht bij mij.
0: Ja, maar hier ben ik, Katrien, hier ben ik.
1: Ja, en het klopt, hè. Het plaatje klopt. Het is echt een smeekbede bijna aan Roberta.
0: Ja, voilà. Pepino di Capri met dank aan Dennis uit Waregem natuurlijk. Maar goed, kijk. Het is
1: de verzoekers stromen binnen.
0: En we doen het met al onze luisteraars.
1: Oh, ja.
0: Ik ga eventjes hier wat moeten opschuiven. Voilà, zo.
1: Ja,
0: zo komen we er helemaal.
1: Beter. Onze luisteraars doen hartstikke goed hun best, want de verzoeken stromen binnen en we hebben weer iemand aan de lijn. Een bekende luisteraarster. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Katrien.
1: Dag, Janine. Goed, hè?
2: Ik zou een keer graag het liedje horen daar, Ati Corsica.
1: Ati Corsica, ja. En aan wie draag je dat op, Janine?
2: Dat is voor mijn kinders, kleinkinders, de Oliebouders, Jeffke en Maria, voor mijn gebuur die in de kliniek is, en voor alle zieke mensen, en voor morgen een goede thuiskomst van verlof voor mijn dochter en kleinzoon.
1: Ach.
2: En dan ook het beste voor jullie team.
1: Dankjewel.
0: Waar zijn ze geweest?
2: Mijn dochter naar Frankrijk, de kastelen van de Loire.
1: Oh,
0: ja.
2: En de kleinzoon is naar Beieren geweest.
1: Ah ja, kijk.
0: Kijk eens aan. En zo fladderen al onze luisteraars ergens naartoe. Ja. Hè?
1: En zo zijn moeders, hè, ze blijven bezorgd en hopen dat de reis goed afgerond wordt en dat ze veilig weer thuiskomen.
2: Ja.
1: Dat is zo, hè?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Goed, Janine. We gaan luisteren naar Ati Corsica.
2: Dank u wel.
1: Het staat klaar?
0: Ja.
1: Goed. Geniet ervan. Heel fijn weekend. En bedankt voor het mooie verzoekje.
2: Jullie ook bedankt.
1: Dank je wel. Dag.
0: We gaan ernaar luisteren na dit.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernensteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
3: Vroeg maar aan.
4: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Katrien, je zou misschien denken dat dit een vreemde groep is van het buitenland, maar het is een Belgische groep.
1: Wow.
0: Die dit nummer heeft uitgebracht ooit.
1: Het is mooi, hè?
0: AT Corsica. Het is een beetje misschien het Corsicaanse volkslied,
1: het
0: als je het zo mag bekijken.
1: Ja, het is een beetje melancholisch.
0: Ja, absoluut. Heel mooi nummer. Dank je wel, Janine, daarvoor.
1: Ja.
0: En van Janine gaan we alweer naar iemand anders.
1: Ja, we gaan naar Kuurne.
2: Hallo.
1: Ik
2: woon tussen die Wiethuizen. Ja, het doet een beetje denken aan Imo Vrini, dat vorige nummertje.
0: Het was van Imo Vrini, hè?
2: Ja, het was van Imo Vrini, ja.
0: Ja.
2: Inderdaad. Ik heb nog mensen gekend die in West-Vlaanderen die fan waren van Imo Vrini.
0: Mm-hmm.
2: Die ervoor zijn speciaal voor concerten, tot in Rijssel gingen en tot in...
0: Ja, absoluut. Een groep die muzikaal heel, heel, heel sterk was.
2: Het schijnt je moeten te zijn, niet zo gekend. Lang is hier niet zo gekend. Wel een paar keer, misschien een keer een draalauto gestaan, weet ik niet meer.
0: Mm-hmm.
1: Ah,
2: maar
1: ja.
2: Niet zo gekend, lang is hier, maar ja. Heel goed. Een beetje die stijl van Alain Stivel, Gabriel Jacob.
1: Ja, het is mooi. Kijk, we hebben toch wat muzikale kenners onder onze luisteraars. Hè? We hadden daarnet Dennis aan de lijn en nu hebben we David... Of zeggen we David?
2: David.
1: Ja. Maar die weet ook zoveel over muziek. Het is altijd zo leuk om naar jullie te luisteren.
2: Ja, als je zelf ook muziek gespeeld hebt, ja, en als kind, ja, als ik thuis mijn ouders aan de radio stond, van 's morgens tot 's avonds op, dan speel je zelf ook drum.
1: En je speelt de drum.
2: Dan volg je muziek, hé, en dan volg je allemaal natuurlijk.
1: Voilà, dan zit de muziek in je genen en in je handen en in je oren
2: inderdaad,
1: en in je hart.
2: Ja,
1: en speel je nu geen drum meer?
2: Ik speel nu geen drum meer. Onze band is in 2008 gestopt omdat we...
1: Je speelt bij een band.
2: Ja, naar Avelhem gaan wonen en zo destijds. En we konden onze show niet meer verbeteren.
1: Kijk.
2: En dan, doordat mensen gingen gaan studeren en dan, ik ben dan naar Avelhem gaan wonen en iedere keer naar Roeselaar gaan, dat was niet meer zo evident.
1: Okay, ja.
2: En als blinde alleen de trein nemen, je moet alles op voorhand plannen. Vroeger kon je spontaan de trein nemen, maar als je nu begeleiding wil, moet je alles op voorhand plannen.
1: Ja.
2: En wanneer dat je gaat terugkeren, het is niet meer zo evident.
1: Dat is inderdaad een bijkomend probleem, maar niet iedereen bij stilstaat. Hè,
2: ja,
1: als je...
2: vroeger, over 20 jaar, ik ging alleen naar Roeselaar, ik nam 's morgens de trein.
1: Ja.
2: En dan moest ik niet zeggen van oké, ik kom die uur terug. Ik had altijd begeleiding in het station, maar nu door de besparingen, moet je zeggen welke... Op voor ons zeggen welke trein dat je gaat nemen, voor terug te keren.
1: Amai.
2: En als ik zo moet weggaan, alleen vind ik dat niet leuk als je in het topje werk moet zitten kijken. Dan is het niet meer spontaan en dat is gewoon niet meer lukken nu.
1: Dan, okay. Dan stel je dat uit en komt er niet van, hè. Voilà.
2: Maar weet je wat het is? Als je met een persoon mee bent, oké, maar als je... Alleen als mensen met een beperking de trein moet nemen, het is niet meer zo evident.
0: Nee, dat is waar. Zeg, welk plaatje heb je vandaag gekozen?
2: Het nummer van het NCC. Worden altijd Wall Street Shuffle en Red Lock Holiday en... Rubber Bullet, maar ik dacht van Viel de Luister, ik vind altijd een van de mooiste, ik persoonlijk.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook een mooie boodschap, hè?
2: Het is een mooie boodschap, en we zijn het helaas niet gebracht op Labadou in 2024, omdat ze mogen maar een uur spelen. We zijn wel Good Morning Judge gebracht, en we hebben Holiday en wat is er allemaal.
1: En daar was jij bij?
2: Ik was daarbij, ja. Het was de laatste keer op de Mandelhoek, op de oude locatie in 2024, op de oude locatie, aan de... en ik was daarbij op die zaterdag.
1: Fantastisch. Wel, vandaag mogen wij er allemaal bij zijn. En we gaan er ook allemaal samen van genieten. Bedankt David voor je mooie muziekkeuze.
2: Ja,
1: en voor je...
2: Ik wens jullie een fijne weekend, een fijne week. En
1: dank
2: de mensen die vakantie hebben, een fijne vakantie.
1: Dank u.
0: Dat wensen wij u ook toe, man. En bedankt voor dit verzoekje, hoor.
2: Dat is absoluut.
0: Ja, bedankt hoor.
2: Dag.
0: Dag.

0: kennen deze groep uiteraard ook nog van nummers zoals Dreadlock Holiday bijvoorbeeld. Maar dit was een minder bekend nummertje van 10cc. Je hoorde Feel the Love. Nog even zeggen, hoe u ons vandaag kan bereiken is ook altijd interessant bij een verzoekprogramma uiteraard. Hè. 051 48 49 50, dat is ons telefoonnummer. Katrien, dan hebben we ook nog ons e-mailadres.
1: Je kan mailen naar info@radioostwest.be.
0: Juist. En dan als je surft naar www.radioostwest.be, daar heb je een icoontje van Vraag maar aan. Als je daarop klikt, dan krijg je een soort van blanco formuliertje waar je alles rustig kan invullen en doorsturen naar de studio. Dat zijn onze drie mogelijke kanalen. En onze volgende man, die weet dat al heel lang natuurlijk, welke kanalen er kunnen gebruikt worden.
1: Hallo?
2: Ja, hallo.
1: Dag, José.
2: Ja.
1: Klinkt het goed hier? Jo, klinkt het juist? Ja.
2: José, maar kan.
0: José, uw radio staat een beetje te luid, denk ik.
2: Ah, wat is meer dan?
0: Want ik hoor een beetje echo.
1: Ja, ik hoor een beetje...
2: Ja, moet
0: je het aan, denk ik. Dat is heel wat beter.
1: Dat is beter. We zijn in pitten bij José.
2: Ik ga nog een beetje luien dat we het goed worden.
1: Dat is het.
0: Ja, we zijn mee. We zijn mee.
2: Kijk,
0: ik
2: ga beginnen.
1: Ja, zeg maar.
2: Als we een plaatje willen worden van Akkadoen van de Sunsex. Een klein cafeetje aan de hand. En dat is voor mevrouw Mariette Milieu. Ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook voor Jacqueline Priem. Ook voor Jeannette Majeur. Ook voor Christian de Buis. Ook voor Eris Priet en vrouw Rita. Ook voor Heet Madou en zijn vrouw Marianne. Ook voor Albert Klaus en vrouw Rosette. Ook voor Jaars Konert en zijn vrouw Denise. Ook voor Wiefe Betra en zijn vrouw Marianne, ook voor Frans de Man en zijn vrouw, ook voor Patricia en haar man, die daar geen racht als een plooitje aan vrouw.
1: Tatanka. Ja,
2: Tatanka, ja. En ook voor immens verplicht die dagelijks komt, een plooitje, ze zijn nou een wein plooitje, wat droog niet, een plooitje vrouw ook. En Frans Oost was die veranderouder.
1: Dank u wel,
0: Charlie. Dat is een hele boterham, hè, José.
2: Ja, maar dat wil ik zo gewoon niet.
1: Dat is goed.
2: En dat is... Dit,
0: ja. Ja,
2: ja.
1: Heb je veel moeite moeten doen om binnen te geraken?
2: Ja, godverdomme. Ja. Ik ben al met je gehoopt aan mijn telefoon.
1: Oei.
0: Ja, maar die een telefoon kan daar niet veel aan doen, hoor.
2: Ja, heel goed.
1: Geduld, José, geduld. We zijn hier nog tot... We zijn hier nog tot 1 uur. We zijn hier nog tot 1 uur.
2: Dat is goed.
0: Goed, José.
1: Goed, Maria.
0: Plaatje...
2: Ja.
0: José, uw plaatje staat klaar. We gaan er naar luisteren. Het is een accordeonnummertje van de Sunsets. En we wensen u nog een heel fijn weekend in alle gevallen.
2: Ja. En hoe wil je dat nu zeggen?
1: Voilà. Ja.
0: Geniet er maar van.
1: Geniet verder van de zomer en van elkaar.
2: Ja. En bedankt. Hè.
1: Dag, José. Dag, Mariette. Dag.
0: We gaan zo dadelijk luisteren naar het accordeonplaatje, maar eerst gaan we nog wat boodschapjes doen.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Radio Oost-West op verzoek. Vroeg morgen.

0: 8 minuutjes voor de klok van 11 geworden. We zwierden nog even mee op de tonen van de Sunset. En dat met het kleine café aan de haven. Accordeonmuziek, u weet het ondertussen ook wel, hoor je alweer morgen vroeg tussen 8 en 10 met het programma Rozen voor Sandra. Altijd de moeite om dat eens te beluisteren.
1: Een zeer geliefd programma. Hè? Dat horen wij hier vaak vertellen, de zaterdag. Dat
0: ja.
1: Zo van dat programma houden. Dus blijven doen, hè, joh.
0: We gaan dat doen.
1: Goed. We kregen een verzoekje binnen van Odette de Bruyne uit Wingeren. En zij zou graag een plaatje laten horen voor Frans Brakenveld, die donderdag jarig was. Een dikke proficiat, Frans, van Odette en Maria. Ze kozen voor het liedje Amigos para Siempre van Jan Wuitens en Wendy van Wanten.

0: die hoge noten ga ik me niet wagen.
1: Ja, ja, zelfs met een stoeltje die hoog is, zou het nog niet lukken, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Dat was Jan Wuiten samen met Wendy van Wanten. Trouwens, over Jan Wuiten is gesproken, Katrien. U weet het, hij maakt deel uit van de groep Trivocci. Ja. Samen met, even kijken, Sven de Gent en Michael Lanzo.
0: Michael Lanzo.
1: En die komen optreden in de Wissel in Zwevenzeel, is dat, denk ik. Op zaterdag 26 september om 8 uur. Je kan daarvoor kaarten bekomen hier bij Radio Oost-West. Er is trouwens een samenwerking met Radio Oost-West en een organisatie van het gemeentebestuur van Wingene.
0: En ik heb mijn 6 kaarten al besteld vorige week.
1: Kijk eens aan.
0: Want ik wil zeker een plekje hebben in de zaal.
1: Ja, het is echt wel de moeite in alle geval. Ja. Goed, laatste plaatje voordat we naar de tijd gaan.
0: Ja, zal het er nog bij kunnen? Ik zal snel zeggen. Het is een verzoekje van Ria van Tuinen uit Sint-Louis Vijven. Zij draagt het nummertje op aan haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, Olivia, Nathan en Mila en alle bewoners van Samana van Sint-Louis Vijven. Aan de Radio Oost-West medewerkers en luisteraars. En speciaal aan Karintje van Samen Wakken.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Ontwerp.
2: Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen moeten verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen vindt Vooruit niet meteen een probleem. Die zorgen voor overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is gisteravond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plaatsen viel de stroom uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden gevallen. Italiaanse media spreken over 1 van de zwaarste aardbevingen ooit in die regio. Meer gegevens ontbreken nog, maar die zullen de volgende uren mogelijk wel binnencijpelen. In Brussel zijn 2 verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval donderdagochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie er 1 ernstig gewond is. De precieze omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk. En dan naar de sport. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog steeds 1-1. En toch waren we sterker, zei clubspeler Hans van Aken. Volgend weekend start de nieuwe competitie. Radio We zijn grijs gestart, maar in de namiddag zou overal de zon er moeten doorkomen bij maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 29 à 30 graden. Maar vanaf dinsdag kan het zeer zwoel worden met mogelijk 34 graden. Het wordt dan ook wisselvalliger en de kans op onweer wordt groter.
1: Radio Oost-West.
3: Op verzoek. Jij vraagt... Wij draaien. Vroeg moron.

0: Wordt dit de zomerhit van 2026? Ja, misschien toch wel. Maakt een grote kans, deze heren van de Romeo's. Ik zag jou maar even. Dat hoorde je als intro van dit tweede uurtje. Vraag maar aan. We zijn er nog twee uurtjes in elkaars gezelschap. We hebben nog plaats voor wat verzoekjes. Dus ik zou zeggen, geef vooral niet op en laat je vooral gaan. Je kent onze kanalen, hè? 051 48 49 50. En mocht het toch even bezet zijn, bel gewoon eens opnieuw. Want ja, soms kan het wel eens druk zijn. En dan hebben we ook nog ons e-mailadres, info@radiooostwest.be. En nog via onze website, en die is, Katrien?
1: www.radiooostwest.be.
0: Voilà. Ik zou zeggen, ga maar aan de slag.
1: Maar de mensen hebben vandaag echt al goed hun best gedaan.
0: Absoluut,
1: hè?
0: En daar willen ze bij.
1: Het is echt al een leuke voormiddag geworden.
0: Dat is het zeker. Dat is het zeker, Katrien.
1: Ze mogen dat blijven doen.
0: Goed, we gaan een hart van goud draaien.
1: Ja, het is een verzoekje van Mark Tijdgat uit Waregem. Hij zou graag dit liedje horen voor zijn beste vriendin en ook voor hemzelf. Dus het nummer, Een hart van goud, van Wiltura.
2: Radio Oost-West.
3: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.

0: Zo zouden alle mensen moeten zijn, hè? Een gouden hart hebben, wat zou de wereld er mooi uitzien?
1: Maar we hebben iemand aan de lijn en we zijn er zeker van, zij heeft een hart van goud.
0: We gaan eens vlug horen wie er aan de lijn hangt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Voilà, onze radio-oma. Met een gouden hart.
2: Ja. Ik zou een plaatje willen van Lux Casino. Ik mes je elke dag.
0: Ja.
2: En dat is voor mijn kinderen. Schoonkinderen. Kleinkinderen. Achterkleinkinderen. Het verpleging personeel. En ook van trusters. Die denken daar als wel. En ook voor ander personeel. En voor alle bezoekers die naar jou nog komen. En dank voor Anneke van Driessen. En ook voor Radio Oost-West. En voor Martineke, die tot zo geweest zit en poetsen we, waar een plaatje van Neuvrouw. Ze komt van, haar een plaatje van Neuvrouw.
1: Voilà.
2: Ja, voilà. Dat is echt allemaal zo.
1: Dat is zo mooi. Zo leeft iedereen mee, met jou en ook met onze radio. Dat is fantastisch, toch?
2: Ja, ze komt nu ben. Het plaatje is vrouw. Dat is goed. Dat is dan weer goed.
1: Voilà,
2: zie. De week en precies de week. Een week en op een hoofd passeert.
1: Kijk.
2: Dat is gisteren. Dat
1: is gisteren, voilà.
2: Allee.
1: Goed.
2: Dan bedankt.
1: We hebben gekozen voor het nummer Ik mis je elke dag.
2: Ja, Frans was van dag over het eten.
1: Voilà, ik wou dat er nog bij horen.
2: Dat nog niet vergeten. Nee.
1: Speciaal voor Frans, hè?
2: Ja.
1: Want hij was vandaag jarig.
2: Ja.
1: Oké, het komt eraan. Geniet ervan. Fijn weekend.
2: Dank je wel,
1: Radio Oma. Ja. Dag.
3: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
4: En het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio Oost-West.
4: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Luc Steno voor oma Hilda met Ik mis je elke dag. Trouwens, daarnet hadden wij een plaatje van Wiltura. En als ik mij niet vergis, verjaart hij morgen.
1: Wiltura?
0: Ja, ik denk dat hij 86 wordt.
1: Dat zou ik niet weten, maar we kunnen het straks een keer opzoeken. Maar als jij het weet, dan ben je het zeker. Dan zal het wel juist zijn.
0: En vandaag?
1: Ben jij jarig?
0: Nee, Bart Kael jarig.
1: Ah, oké. Okay. En mijn zus ook.
0: Die wordt 66, ja. Bart Kael.
1: Oh ja, kijk.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Een wistje dat je.
1: Bart Kael is vandaag jarig.
0: Ik dacht het
1: en
0: wel.
1: En morgen Wiltura.
0: Ja, ik dacht het wel. Ja.
1: Oké. Okay. Altijd tijd voor een feestje. Goed. We hebben, en kijk, er was vorige week donderdag ook iemand jarig. Mm-hmm. Dat hebben we hier al vaak gehoord. En dat was niemand minder dan Frans Brakenval.
0: Ja, ja, ja.
1: En Sonja uit Wingenen wil graag een plaatje horen voor Frans. Speciaal voor de verjaardag van mijn buurman Frans, schrijft ze. Ze schrijft er ook bij, geniet nog van de vele mooie warme dagen. En ze koos het nummer Herinneringen van Marva.
0: Past perfect natuurlijk bij een verjaardag, hè, want herinneringen die komen dan wel eens naar boven.
1: Dat is waar.
0: Hier is Marva.

0: En zo heeft iedereen zijn of haar herinneringen natuurlijk in het leven. Hopelijk mogen het allemaal mooie herinneringen zijn. Dat was Marva uit 73 met herinneringen. Even kijken, het is 20 over 11 geworden. Mocht u nu toevallig zin hebben in ergens een terrasje, een aperitiefje, zo zeggen, geniet ervan. Wij gaan dat ook doen trouwens. En ondertussen mogen onze luisteraars verder hun verzoekjes doorgeven.
1: Zeker, want we hebben weer iemand aan de lijn. Heel bijzonder. We gaan eens luisteren. Hallo?
2: Ja, hallo.
1: Met wie spreek ik alsjeblieft?
2: Met Norbert van Haver.
1: Norbert van Haver. En jij belt vanuit Waregem, dacht ik.
2: Ja, ik bel vanuit Waregem.
1: En je hebt een bijzondere reden om te bellen vandaag. Vertel eens.
2: Ja, vandaag is mijn vrouw Magda 77 jaar.
1: Ah.
2: Ik zou graag een plaatje aan mijn vrouw van haar man...
1: Ja.
2: Van de dochter Sophie, schoonzoon Didier, en van de kleinkinderen Louis en Julie. Voor haar 77ste verjaardag.
1: Wauw, goed gedaan.
0: Zeg Norbert, ga je dat vieren? Ga je dat vieren vandaag?
2: Oh ja, we gaan wel een glootje hebben drinken.
0: Ah, natuurlijk, ah. Natuurlijk. Dat moet je zeker
2: Lek
0: doen.
2: Lijkt dat je voor een stelde terrasje.
1: Voilà. Dat hoort er allemaal bij, en zeker bij een verjaardag. Ook van ons een dikke proficiat voor jouw vrouw Magda met haar verjaardag.
2: Dank u wel. En nog veel succes met het programma.
1: En je koos het nummer? Cheerio?
2: Cheerio, ja.
1: Goed. En wel, we gaan dat draaien. En we gaan duimen. En een fijne verjaardag voor Magda.
2: Dank u wel.
0: Norbert, bedankt. Tot de volgende.
1: Dag.
2: Ja, dank u.
0: Dag.
2: Ja.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
3: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
6: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Hopla, even de Polonaise boven gehaald met deze Justin de Wild en Cheerio.
1: Voilà, allemaal voor de verjaardag van Magda.
0: Goed, ja, en...
1: We hebben nog een kleine rechtzetting te doen.
0: Ja, absoluut, en dat moeten we zeker doen.
1: Want Ria die vroeg een heel mooi accordeonnummer aan, Kleine Jodeljongen. Maar dat was net op de valreep voor het nieuws niet helemaal kunnen gedraaid worden. En we gaan het goed maken met een nieuw nummertje, een ander... Accordeonnummer, waarvoor heb je gekozen?
0: Wel, Rita Cordy, die hier ooit eens te gast was in Hoogweg 16, heeft een aantal nummertjes doorgestuurd. En eentje ervan is deze Maria Magdalena. Dus ik hoop dat Ria en anderen hiermee tevreden zullen zijn.
1: En vooral Karientje uit Samenwakken. Hè?
0: Ja, mogen we niet vergeten. Hier is Rita Cordy.

0: kennen dit nummer uiteraard ook in de versie van Joe Harris, deze Maria Magdalena. Dit keer waren het op de trekzak, de accordeon van Rita Cordy.
1: Voilà, en we hebben het helemaal gedraaid, speciaal voor Ria van Teunen.
0: Goed, Katrien, het is 11:30 geworden en ja, we hebben nog heel wat verzoekjes.
1: We hebben nog heel wat verzoekjes hier klaar liggen op de tafel. Maar we gaan naar het volgende verzoeken van Caroline Verkest uit Zwevenzeelen. Zij zou graag het plaatje horen Ole Guapa van Malando, speciaal voor onze radio-oma Hilda en ook voor de man van Hilda die vandaag 95 jaar zou geworden zijn.
0: Ja.
1: Voilà, we gaan er meteen aan beginnen, hè?
0: Absoluut.
1: Ole Guapa.
0: We gaan diep terug in de tijd, 1953.
2: Jij vraagt, wij draaien.
3: Vroegmorgen. Radio Oostwijk. Bel de studio 051 48 49 50.

0: Voilà, helemaal gedraaid. Deze van Olé Guapa.
1: Mooie tango.
0: Ja, heel mooi, Catherine. Kan je dat?
1: Ja.
0: Okay. Of ze glundert al als...
1: Maar je kan dat bijna nergens meer dansen, hè?
0: Nee, dat is waar. Dan moet je eigenlijk maar al naar een soort...
1: Dat is echt een hele mooie dans.
0: Dansschool gaan, waar ze nog zo van die avonden organiseren.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, kijk, Catherine, je weet nooit, hè?
1: Je weet nooit. Voilà. We gaan naar het volgende verzoek. Het is van Johnny van Tornhout uit Tielt, denk ik, hè? Woont hij?
0: Denk het wel, ja.
1: Maar dat is ook Tielt. Hij draagt het op aan zijn neef Anton Nienklaus en zijn vrouw Nicole. En hij koos het nummer, ik ben ergens goed voor, van de dijk.
0: Hier komt

0: geef toe, dat is ook een leuke eigenschap. Wat zeg ik? Een hele goede eigenschap. Van iemand houden zoals niemand anders kan. Dat is toch wel iets wat je kan, hè? Ik ben ergens goed voor, maar je bent ergens goed in.
1: Dat is het allerbeste, hè?
0: Voilà.
1: Als je dat kan,
0: het zal wel
1: dan
0: zijn.
1: Telt al de rest niet mee.
0: Nee. En zeker niet in ons toch al bij al korte leventje dat we hebben. Hè.
1: Dat is waar, hè?
0: Ja.
1: Voilà, we zijn weer mooie boodschappen aan het versturen in onze wereld. Houden van.
0: Bij die oude molen. Laten we daar eens naartoe gaan, Katrien.
1: Bij die oude molen.
0: Van Josje.
1: Het is een verzoekje van Joost en Darlien uit Tielt. En zij zouden graag het plaatje opdragen aan oma Hilda van de Wegen, kinderen, kleinkinderen en alle bewoners van het rusthuis Deken Darras in Tielt. Ook speciaal voor het personeel die aan het werk is in Deken Darras. Ook nog de groetjes aan Gabriel, aan Erna en aan het Hanse Radio Oost-West team.
0: Ja, en dat hoor je zo dadelijk na dit.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
5: Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West op verzoek. Vroeg morgen.

0: bij die oude molen ook. Gisteren heb ik een oude molen tegengekomen op onze fietstocht. Zo zie je maar. Soms ontdek je wel eens plekjes, hoor.
1: Zeker.
0: Is echt wel leuk. Dat was Josje met
1: en
0: bij die auto.
1: Rij je dan een bestaande fietsroute of zoek je zelf?
0: Dat zijn knooppunten waar
1: je zoekt
0: we dan
1: via de knooppunten,
0: een route van maken.
1: Dan moet je goed opletten dat je geen knooppunt voorbij bent.
0: Ja, dat gebeurt al wel eens, moet ik zeggen. Maar gelukkig komt alles goed op het einde. Dat is,
1: en was het een beetje bergop, bergaf?
0: Nee, het was redelijk vlakjes.
1: Redelijk
0: vlak
1: gereden. Ja. Okay. Goed, het volgende dat klaarstaat, is een verzoekje van Wernie, Marleen en Imke uit Meulebeke. Speciaal ter herdenking van Frans Verkest. En ook opgedragen aan de radio-oma Hilda. James Last in the Mood.

0: Ja, het gaat goed vooruit bij James Last. En In the Mood, uiteraard gekend, was eigenlijk een oorlogslied, hè? En dat door Karst. Maar ik ben de naam even kwijt. Maar goed, niet aan...
1: Maar we kregen toch alweer een beetje achtergrondinfo. Goed gedaan, Jo. Gaat hier ook goed vooruit, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Het was best al gezellig en druk.
0: Weet je, Katrien, het gevoel van samen zijn met onze luisteraars, ja, vind ik zo fijn. Hè?
1: Dat is wel het bijzondere aan dit programma. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: We horen ze eens, we weten wat ze graag horen.
0: Ja.
1: En we worden een beetje deel van hen.
0: Zeker.
1: En zij een beetje deel van ons, voilà.
0: Misschien nog even zeggen dat de mensen die toch nog ergens een kriebeltje hebben om een plaatje aan te vragen of gewoon voor zichzelf even een leuk muziekje willen navragen. Wel, gewoon aanvragen, gewoon doen op Radio Oost-West 051 48 49 50 info@radioostwest.be en ook onze website natuurlijk. Dat is
1: www.radioostwest.be. Ja,
0: we zijn er nog tot 13 uur, dus je hebt nog eventjes
1: tijd. Hebben er nog wat te gaan, maar we gaan eraan voort doen, Ivo.
0: Goed, we gaan naar Jannes.
1: Johan van Lerbergen uit Waregem zou graag een plaatje aanvragen voor de familie van Lerbergen de Meijer uit Waregem. Voor Stefanie en Bram, Babit en August, Dimitri en Sophie, Leon, Marten en Hervé. Hij koos het nummer Dat gevoel van samen zijn van Jannes. Wat een mooie namenrij was dat, hè?
0: Ja, het was een heleboel.
1: Als je
0: hele
1: op zoek bent naar namen voor je kleinkinderen, die misschien nog zullen komen, ja, je hebt er hier een hele reeks waaruit je kan kiezen.
0: Absoluut, absoluut.
1: Mooie namen en een mooi nummer. Dat gevoel van samen zijn.

0: Mooi hè, mooi hè. Dat gevoel van samen zijn van Jannes. Ook zo'n artiest die het gemaakt heeft, zeg maar, in onze, of bij onze Noorderburen, zo moet ik het zeggen. Goed, we zijn toe aan het laatste nummertje voor dit uur.
1: Ja.
0: En ja, mijn naam is Haas.
1: Mijn naam is Haas. Voilà. Dat wil zeggen?
0: Ik weet van niks.
1: Ik weet er van niks. Misschien weet ik het wel, maar ik zal het niet vertellen. Dat kan het ook zijn. Het is een verzoekje van Ronnie uit Olsene. En hij laat ons weten dat hij heel blij is dat de voetbal weer begint.
0: Ja, ja, ja,
1: de voetbalcompetitie begint weer. En dan kunnen ze weer gezellig met het hele clubje vrienden bij Martien de Smet in Zulte gaan kijken naar het voetbal. Ik denk dat ze allemaal voor Waregem zijn.
0: Heel wat vrouwen zullen weer boos zijn dat hun man naar de voetbal is.
1: Ah ja, dat zou ook kunnen. Goed. Ook groetjes aan de dochter en de man van de dochter en aan de kindjes. Groetjes aan oma Annie Nachterhalen, aan Ann Steenhout, aan de Hanse Bende. En hij schrijft, Mieke, we zijn trots op Radio Oost-West. Ook op alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En Ronnie schrijft erbij, het is de beste zender van de hele streek.
0: Amai, wat een lovende woorden zijn dat.
1: Ik weet het, Ronnie zegt een keer de waarheid. Hè?
0: Ja, zeker, absoluut, absoluut. Voilà.
1: En wij gaan Ronnie bedanken met het mooie nummer Mijn Naam is Haas.
0: Ja, en het leuke van Radio Oost-West is, luisteraar, dat je ons dag en nacht kan bereiken, overal ter wereld, waar u ook bent, op vakantie, zit op het terrasje in Spanje, leg je streaming aan op je Facebook, op je smartphone of op je computer. En dan kan je gewoon naar ons blijven luisteren. Graag tot iets na 12 voor deel 3.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hoppie Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginste in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Girogeen. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om Hoeve Mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over één rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.
6: Radio Oost-West.
7: Radio Oost-West, op verzoek, vroeg maar aan.

0: Heel precies 11:55 geworden, luisteraar. Bijzonder goeiemiddag, mocht u er pas bij komen. Dit is Radio Oost-West met het verzoekplatenprogramma. Vraag maar aan. Nog 1 uurtje zijn we in elkaars gezelschap wat betreft het aanvragen van nummers. En willen de aardappeltjes nog niet koken of kan het vuur van je barbecue nog niet warm worden? Geen nood, ondertussen kan je gewoon een plaatje aanvragen op Radio Oost-West. We zijn er nog tot 1 uur. Katrien.
1: Een plaatje en een aperitiefje. Nou.
0: Voilà. Ideale combinatie.
1: Wachten tot al die patatjes zacht zijn, gaar gekookt.
0: Inderdaad.
1: We gaan verder met een verzoekje van Anton Ninklaus uit Tielt. Ja, is terug, hè? We hebben hem een tijdje niet gehoord.
0: Ja.
1: Maar hij vertelt ons dat hij al uitziet naar de eerste aflevering van Hoogweg 16.
0: Nog even geduld.
1: Om er weer bij te zijn, live hier in onze studio. Dus Anton, ja. We verwachten u de eerste zondag van oktober hier in onze studio. Hij koos een nummer. Ja, hij draagt het op aan Johnny van Tornhout, eerst vooral dat. Mm-hmm. En aan alle medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West. Hij koos voor Henk.
0: Henk de Knife en de Jets.
1: En de Jets. Guitar King.
2: Radio Oost-West op verzoek. Vroeg morgen.

0: is zo'n nummertje, Katrien, waar ik toen ik nog jong en onervaren was... heel graag hoorde, moet ik eerlijk toegeven.
1: Ja, het verwondert mij ook.
0: Ja, tof, tof.
1: Het is een mooi nummer. Goed gekozen, ja. Anton. Dank je wel daarvoor.
0: En dat bij 24 graden, heb ik zo net gezien dat het buiten is. Dus het wordt weer bakken en braden, ja. Denk ik. Maar goed, wij gaan het proberen fris te houden met de muziek van Radio Oost-West.
1: Voilà.

0: Ja, zo gebeuren er nog dag van vandaag te veel ongevallen. Met jammer genoeg soms, ja.
1: Ja, heftige afloop.
0: Inderdaad, zo is het. En dat was blijkbaar ook het geval in 1971 voor Jacques Herp en Manuela.
1: Maar toch een mooi lied over geschreven.
0: Ja,
1: hè?
0: Absoluut, zeker. Ja.
1: Er staat alweer een verzoekje klaar.
0: Ja, maar eerst wil ik nog even vertellen, Katrien, dat de luisteraars niet meer hoeven te bellen. Want onze verzoekjes zitten...

0: Helemaal vol, dus ons programma tenminste.
1: Er zitten nog heel wat mensen te wachten op hun verzoekje. Hè?
0: Ja, maar die komen eraan geweest.
1: Maar die komen eraan. We doen haastig verder.
0: Eén voor één.
1: Goed, één voor één. Het volgende verzoek dat klaarstaat komt van Martin uit Zulten. Zij kiest het nummer Daarbij die molen. En zij zegt dat er ergens een begintune was van toendertijd Radio Molenland. Ik weet daar niks van en jij ook niet, Joop.
0: Nee, helaas.
1: Maar Martin weet het en dat getuigt dat Martin al heel lang naar onze zender luistert.
0: Ik weet dat er een tune was vroeger voor het verzoekprogramma vroeger. En dat heette Draaimolen.
1: Draaimolen.
0: En dat was misschien
1: zal misschien wel de begintune geweest zijn. Ja. Want Martin zegt, het verzoekprogramma was toen ook op zondag.
0: Dat zou kunnen, Katrien, maar we kunnen het helaas niet bevestigen.
1: Martin, jij schrijft geschiedenis voor ons en wij geloven jou. En dank je wel om zo lang naar onze radiozender te luisteren. Maar via deze weg wil ze ook de dochter van haar broer een gelukkige verjaardag wensen, want zij wordt dinsdag 4 augustus 18 jaar. Wauw. Wat een mooie leeftijd is dat.
0: Daarvoor moeten we nog eventjes terug in de tijd gaan, denk ik.
1: Ja, we kunnen er alleen maar van dromen. Herinneringen, dat liedje hebben we vandaag al gehoord.
0: Voilà, juist.
1: Ook groetjes aan haar beste vriendin Ann Steenhout. Ook groeten aan moeder Annie Nachterhalen. Aan dochter Charlien en de man en de kindjes Alex, Louise, Femke en Camille. Groetjes aan verpleegster Julie van Hamme. Aan Ben, aan Peter van Heulen, aan Serge, aan Mieke, aan Ronnie, aan Kathleen en man Danny Verstraten, aan Ivan en Anita. Voilà, en ze zijn heel die club is bijzonder blij dat er weer voetbal is. Ook groeten aan Steven en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Zij zegt, Jo, dat jij de beste radioman bent van de hele wereld.
0: Huh? Ik val hier van mijn stoel bijna.
1: En zij bewondert ook mijn stem. Dankjewel, Martin. Zij houdt niet zo van een hittegolf. Ze kan daar niet zo goed tegen.
0: Insgelijks.
1: Maar ze zegt, kalm blijven dansen. En als je niet kan dansen van de warmte, blijven luisteren naar de muziek van Radio Oost.
0: Amai, zeg, dit is een levende reclameboodschap.
1: Wat is dat een mooie
0: Ja, boodschap eigenlijk.
1: Boodschap van Martin uit Zulten.
0: Ja, ja.
1: En we gaan luisteren naar Daarbij die molen van de havenzangers.
0: Dat gaan we doen, Katrien, na dit.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
5: Vroeg maar aan.
4: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.

0: Het is jammer, Katrien, dat ze niet bij vertellen welke molen dat precies is. Hè? Want er staan er zoveel in Nederland.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar ja. Goed, het moet daar leuk zijn, blijkbaar.
1: Ja. Daar goed. Wilt hij wonen, hè? Ja, daar bij die molen.
0: Zeker. Misschien nog even vertellen, luisteraars. Morgen dan trekt onze Camille met een aantal collega's terug naar Barbuur. Hier in Wingene. Een gezellige bedoeling is dat. Daar kan je op je gemakje gewoon napraten. De zomersfeer opsnuiven. En ondertussen luisteren naar muziek en programmatie van collega's van Radio Oost-West. Dus wil je een bezoek brengen? Wel, het is eigenlijk heel gemakkelijk. Je vindt Barbuur net achter
1: het woonzorgcentrum.
0: Voilà, daar
1: en
0: moet je zijn.
1: En de Delijs.
0: Ja, daar moet je zijn.
1: Dus het is in de buurt daar.
0: Ja, inderdaad. Ja. Morgen dus weer. Ik weet niet precies welke uren het zijn, maar ik zou het eens moeten opzoeken.
1: Ik heb gezien in het woonzorgcentrum dat ze een oproep gedaan hebben naar alle bezoekers. Dat ze met hun mensen eens tot aan Barbuur gaan.
0: Dat lijkt me een schitterend idee, Katrien.
1: Dus ambiance en gezelligheid verzekeren.
0: En misschien staan er daar ook wel kaarsjes op tafel, wie weet.
1: Ja, misschien. Ja, ik weet
0: alhoewel,
1: het niet.
0: Alhoewel.
1: Misschien wel een bloemetje. Hè?
0: Ja, denk het.
1: Maar
0: ja.
1: We kregen een verzoekje van Anne uit Wielsbeke en zij koos het nummer Zet een kaars voor je raam van Rob de Nijs. Dit is een heel mooi nummer, hè?
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Maar we moeten een beetje lang wakker blijven tot we volop kunnen genieten van de kaarsjes nu.
0: Ja, en dan hopen dat ze niet valt, want dan krijg je weer andere toestanden.
1: Ja, dat is ook waar.
0: Dus in deze droge tijden?
1: Ja, eigenlijk wel gevaarlijk. Maar er zijn ook nu allerlei soorten kaarsjes.
0: Het is dat.
1: Het hoeft niet altijd...
0: LED-kaarsjes bijvoorbeeld.
1: LED-kaarsjes, het hoeft niet altijd een echt vlammetje te
0: zijn. Nee.
1: En Anne draagt het nummer op aan haar allerliefste schat Bruno, aan Frankie en Darlene en kinderen, aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West, speciaal aan Tatanka en Tom Dooley, en ook heel veel groetjes, wat kan er anders nog bij... Groetjes, weet je het niet, Jo? Aan Steven in Spanje.
0: Ach, ja, natuurlijk. Ja.
1: De grote fan van Anne.
0: Ja, zeker, absoluut.
1: Voilà, zet een kaars voor je raam.
0: Hier komt-ie.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Een prachtig nummer, hè?
1: Helaas is de man niet meer onder ons, ja. Rob de Nijs, maar wat een carrière heeft hij ja. toch opgebouwd.
0: En Anne en Bruno die hebben toch ook wel een hele goede muzieksmaak.
1: Ja, absoluut.
0: Die zorgen elke week voor een heel mooi nummer in ons programma. Dankjewel hiervoor. Ja, dit kan niet ontbreken op onze wekelijkse uitzending van Vraag maar aan. Het is een verzoekje van Anne uit Gent en zij wil via deze weg heel veel groeten overmaken aan Martien de Smet uit Zulte en de ganse vriendenbende. Ook groeten aan jou en aan mij en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Voilà, en je weet het al.
1: Ja.
0: De engelbewaarder van Marco Schuitmaker is er deze week weer bij.
1: Dit keer live vanuit de Gelderdome.

0: Ja, we waren hier net even tegen elkaar bezig van wat een mega hit deze kerel toch uit zijn mouw heeft geschud, hè?
1: Ja,
0: het is
1: dat is
0: niet
1: he?
0: Te schatten.
1: Maar eigenlijk is dat niet zijn nummer, hè?
0: Nee, ik weet het. Het is een
1: maar
0: cover.
1: Maar
0: het is zo uitgegroeid tot een...
1: Hij heeft er een polonaise van gemaakt, eigenlijk.
0: Echt een meezinger, hè? Een complete
1: waar het eigenlijk over een triestiger inhoud gaat.
0: Ja, want het origineel is van Mieke, natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar kijk, het is een succes. Ik denk dat iedereen daar toch wel een heel stuk kan uit meezingen.
0: En ik denk dat zijn bankrekening het ook zegt.
1: Ken je hem persoonlijk?
0: Nee, hoor,
1: anders
0: nee,
1: we zouden een keer samen met Marco gaan eten. Misschien trakteert hij ons wel een keer.
0: Lijkt me wel een uitdaging om hem even...
1: Laat het hem toch eens laten weten dat we elke week zijn liedje draaien.
0: Misschien eens uitnodigen of zo. Ik weet het niet wat mogelijk is, maar een live interview zou toch moeten kunnen.
1: Hij zou toch al een keer gratis mogen komen, hè?
0: Denk het ook.
1: Maar dat gaat niet.
0: We gaan een poging maken, Katrien. You never know in het leven.
1: You never know. Goed, we kregen een berichtje van Peter van Heulen uit Grammenen. Hij schrijft: hoi hoi, lieve vrienden van Radio Oost-West. Het zomert verder, we genieten van de zon, het leven, het lekkere eten. En waar geniet Peter vooral van? Van de leuke optredens links en rechts met zangeres Chancy. Hij zou het nummer kiezen In Mijn Dromen, maar we hadden het niet direct staan. We gaan zorgen dat dat wel in onze lijst binnenkomt. Maar we hebben het liedje gekozen Samen Dansen. En in de zomer...
0: Het is daar, hè?
1: Bij de optredens van Chancy. Ik was in Sluis een tijdje geleden waar zij optrad. En ik moet zeggen, zij had de hele tent op haar hand. Er was daar ambiance tot en met. Dus... Peter wenst iedereen een stralend weekend toe en heel veel plezier van de muziek van Radio Oost-West. Samen dansen met zangeres Chancy.

0: Tot de morgen. We hebben dus nog eventjes te gaan.
1: Je gaat lang moeten dansen, hè, Jo? Tot morgen moet je dansen.
0: Een marathon of zoiets.
1: Dat is zo bijna nog 12 uur.
0: Ja, dat zie ik niet uitzetten. Ja.
1: Met de elastieke beentjes.
0: Ja, dat is Foxy Foxtrot, hè. Dat is van Nico Haak.
1: We gaan verder met het volgende verzoekje. Het komt van Sabrine uit Tielt. Zij zou graag het nummer horen Als een vlinder van Christophe. Ze draagt het op aan haar dochter Heike en haar man Nico Beteune, die ze dol dood graag ziet.
0: Ja,
1: amai, zeg Nico, hij hebt chances, hè. En ook ter nagedachtenis van opa die overleden is.
0: Ja.
1: Als een vlinder van Christophe.
0: Gaan we draaien na dit.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Wij doen het voor jou.

0: moet eerlijk toegeven, ja, er komen toch wel veel vlinders tegen tegenwoordig. Er zijn er veel.
1: Ja, is waar.
0: Er zijn er heel veel.
1: Ja.
0: Dat is misschien wel een goed signaal.
1: Het doet toch altijd een beetje dromen, hè, die vlinders?
0: Ja, wit en gekleurd. Je vindt van alle soorten en maten.
1: Het is echt de periode.
0: Ja, absoluut.
1: Goed,
0: Katrien, misschien nog even zeggen, morgen Barbuur en dan weet je dat Radio Oost-West daar ook te gast is.
1: Ja.
0: Tussen 2 en 6 vind je ons daar met een live programma, live muziek, misschien wel zelfs wat interviews en zo. Dus gezellig om daar eens langs te gaan, zou
1: zeker
0: ik zo durven
1: weten.
0: Zeggen.
1: Ga je er zelf geraken, Jo?
0: Wie weet, ik zeg geen ja, ik zeg ook geen nee.
1: Ik ga er zeker geraken, want het had een beetje later zijn.
0: Ah, voilà, kijk.
1: Toch nog binnen de tijd, hè? Na 5 uur zijn we daar.
0: Voilà, dat is weer al een afspraak die gemaakt is.
1: En Jo komt met de fiets, hij zal er ook geraken. Ik zie het van hier. Goed, we gaan verder met het volgende verzoek van Jan Spees. Ken je die, Jo?
0: Nee, wie is dat?
1: Onze radiocollega, die ondertussen hier ook...
0: Druk aan bezig is.
1: Druk bezig is met te werken voor morgen, voor de uitzending van op Barbuur.
0: Ja, inderdaad.
1: Hij vraagt een nummer aan, hoe kan je het raden van Trivocci? La Spagnola.
0: Ik ga een linkje leggen naar zaterdag 26 september, als dat goed is. Want dan treden zij op in de Wissel in Zwevenzeelen. En dat is een organisatie van de Cultuurraad van Wingenen in samenwerking met dit station, met Radio Oost-West. De moeite waard, echt waar. De moeite waard om dat eens mee te maken. Je kan kaarten daarvoor op alle kanalen verkrijgen, ook dus bij Radio Oost-West. En je vindt alle informatie, als je nog eens alles wil nalezen, op onze website. Hè. Dat is nog steeds www.radiooostwest.be. Als je daar naartoe gaat, wel, dan vind je alle info omtrent het optreden van Trivocci op 26 september is dat in de Wissel in Zwevenzeelen.
1: Zeker weten.
0: En nu weer aan jou, Katrien.
1: Een mooie avond. Dus ja, we gaan de mensen alles laten proeven van Trivocci. Want Jan heeft dus een nummer aangevraagd, speciaal voor de verjaardag van Frans Brakeveld. En dit komt allemaal van Jan, Cindy en Sander. Frans, nog eens van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag.

0: Privocci, oftewel Sven de Gent, Jan Wuytens en Michael Lanzo. Afspraak dus op zaterdag 26 september.
1: Zal jij erbij zijn, Jo?
0: Ik ga het moeten bekijken, Katrien.
1: Zet het alvast in je
0: agenda. Ik ga eens kijken of het vrij is. Ja, wie weet.
1: Wij zijn erbij. Ik weet zeker dat dit een mooie avond wordt. En ik hoop dat er heel veel radioluisteraars aanwezig zullen zijn.
0: Het is een unieke gelegenheid om deze mensen aan het werk te zien.
1: Unieke gelegenheid. Ja, zeker weten. Absoluut. Een hele avond mooie muziek. Ja. En dat slechts voor €15.
0: Dus, wat wil je nog meer?
1: Als je naar die grote concertzalen gaat, dan betaal je wel een pak meer.
0: Dat is
1: dus
0: waar.
1: Hier in Zwevenzelen kunnen ze dat beleven voor €15.
0: Alle gegevens nog eens meegeven vind je dus op onze website www.radiooostwest.be. Allemaal aan elkaar geschreven. Jan, jij doet teken. Goedemiddag trouwens.
2: Ja, goedemiddag. Ja, ik heb misschien nog over Trivocci heb ik nog een mededeling. Misschien wel snel zijn met de kaarten, want ik heb al gisteren mensen gehad van Sint-Niklaas die afkomen.
0: Okay.
2: Dus de kaarten zijn beperkt. Dus als je er wel
1: hoeveel mensen kunnen er in de zaal?
2: 250 mensen.
1: Wauw.
2: Dus, maar er zijn nog kaarten, maar er zijn zelfs van mensen van Sint-Niklaas die al bellen om ook maar af te komen.
1: Wacht dus niet te lang.
0: Dus, hoe rapper,
1: Jo,
0: hoe
1: je
0: beter.
1: Hebt het gehoord, hè? Wacht niet
0: absoluut.
1: Te lang.
0: Nee.
1: Zet het vast in je agenda en bestel je kaart. En dan heb je zeker een plekje.
0: Oké.
1: Goed. We krijgen wekelijks een verzoekje binnen van Mikey Parvey uit Wondelhem.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil heel veel groetjes overmaken aan alle radiopresentatoren en ook aan alle luisteraars. Hij zegt dat hij een hele drukke tijd heeft en hij wilde ook een beetje zenmuziek horen.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij wil vooral ook heel veel liefde ontvangen.
0: Hola.
1: Dus Mikey, bij deze. Wij sturen je al onze liefde door. En we hebben daarom gekozen voor een liedje van Bart Kael.
0: Juist.
1: Zot verliefd.
0: Ja.
1: Je gaat daar heel veel deugd van hebben, Mikey. Voilà. En waarom hebben we voor Bart Kael gekozen eigenlijk?
0: Wel, morgen zijn we 2 augustus en ik heb even gekeken. Wordt Bart Gijzelink, want zo heet echt zijn echte naam, wordt hij 66 jaar.
1: Wauw.
0: En dus, ter ere van zijn verjaardag, vond ik het passend om eens een nummer van Bart Kael te draaien.
1: Ja, hoe doet hij het? Hij ziet er pas 30 uit, hè?
0: Ja. Maar nou, je kan veel doen, hoor, tegenwoordig.
1: Ah, kijk. Ja, maar we gaan er niet over uitwijken. We gaan genieten van Zot Verliefd van Bart Kael.

0: Voilà, dikke proficiat dus aan Bart Kyle voor zijn 66 lentes en zijn zomerhit Zot Verliefd. Speciaal voor Mikey Parvin.
1: Voilà, we zijn allemaal verliefd op jou, Mikey. Goed, zeg. En we gaan verder met het volgend verzoekje. Het is van Mieke uit Olsen. En Mieke, hebt lang moeten wachten op jouw nummer. Maar het was best gezellig druk hier vandaag. Mieke wenst via deze weg heel veel... een dikke proficiat aan Martien de Smet uit Zulte. Want ze zegt dat het vandaag een jaar is en 5 maanden dat Martien gestopt is met roken.
0: Amai.
1: Proficiat Martien, doe zo verder. Mieke zelf is al 16 jaar niet meer aan het roken.
0: Fijn zo.
1: Goed.
0: En houden zo.
1: Ja, allemaal goede boodschappen. Ook groeten aan Ronnie, aan Bem, aan Serge, aan Charlien en de man van Charlien en de kindjes. Aan Omi, aan oma Annie Nachterhalen en aan Steven uit Spanje. En ook aan alle mensen die ze vergeten zijn en aan alle luisteraars van Radio Oost-West.
0: En daarmee gaan we eindigen, Katrien, met dit programma, want we zijn rond. We zijn helemaal rond.
1: Zij koos het nummer. Mijn naam is Alijke, of ik ben fan van Alijke, of hoe moet ik het zeggen?
0: Het staat klaar.
1: Ja, en ondertussen gaan we naar het tijdstip van 1 uur.
0: En onze collega's.
1: En moeten wij hierbij afscheid nemen van onze luisteraars. En ze van harte bedanken voor de hele vele mooie verzoekjes.
0: Ja.
1: Zij hebben vandaag weer een schitterend programma gemaakt.
0: Inderdaad, ook jou bedankt, Katrien, voor de samenwerking.
1: Graag gedaan, Jo.
0: En collega Maarten, die is een beetje met vakantie. Dus strakjes geen Zizo zaterdag, maar wel leuke muziek. De ganse dag door bij Radio Oost-West. Morgen zijn we er weer van 8 en 10 met Roze voor Sandra. En daarna nog heel wat leuke programma's natuurlijk. Blijven luisteren. Goedemiddag iedereen en tot de volgende.
1: Goedemiddag.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Outlet.
1: Nieuws. Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige, een man van rond de 40, met kort donker haar, een baard en donkere kleding. In Quetta is de dodental opgelopen tot 77, meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Quetta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen terug. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles, want op deze manier kan het niet. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat vooral over advertenties via social media die je naar een valse website leiden, zegt Testaankoop. En volgens de website moet je ook snel handelen altijd om promoties niet mis te lopen. Dan is het ook vaak te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Een tip: als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met de watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino helemaal kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt UEFA in een statement. De FIFA liet eerder weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Zonnig bij 27 graden, ook morgen en maandag droog en zonnig en warm 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met een grotere kans op onweer.
2: Dit is Radio Oost-West.
3: Je maakt een goede keuze.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
3: What are you looking at?

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West, jouw regionale radio.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hobby Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginsten in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Girogeem. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om Hoeve Mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over 1 rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Zonnig bij 27 graden, ook morgen en maandag droog en zonnig en warm 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met een grotere kans op onweer.
4: Voor het oosten van West-Vlaanderen
5: en het westen van

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
1: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.
2: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.

0: zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige van dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige die zelf ook een meppen kreeg van de dader. De getuige is een man van de rond de 40 met kort donker haar, baard en donkere kleding. De politie wil hem graag spreken. De Vlaamse Ombudsdienst krijgt al maar meer klachten binnen over drinkwatermaatschappijen. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar ging het om 20% meer klachten dan in dezelfde periode vorig jaar. Komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Een dikke tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar. Neem eerst contact op met je watermaatschappij. In de ronde van Denemarken zijn 6 fietsen gestolen, maakt de Italiaanse ploeg SWAT Club bekend. Dieven namen de fietsen uit de vrachtwagen van de ploeg voor het hotel. Het is nog niet duidelijk of de renners nu toch kunnen deelnemen vandaag aan de 4e rit. Die begint trouwens op dit moment. Wout van Aert staat voorlopig aan de leiding. Hij won de voorbije 3 ritten. Zonnig bij maxima tot 27 graden, ook morgen en maandag droog en zonnig en warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met kans op onweer.
3: Radio Oost-West.
4: De driekleur, helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
0: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hoppie Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginste in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Gyrogeen. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om Hoeve Mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over 1 rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Zonnig bij maxima tot 27 graden, ook morgen en maandag droog en zonnig en warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met kans op onweer.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: De zonnigste

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
4: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
2: In de Spaanse enclave Ceuta proberen het leger en de politie nog altijd om migranten terug te sturen naar Marokko. Dat gebeurt na de massale toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers bevinden zich momenteel nog 1500 Marokkaanse jongeren daar. Gisteren kwamen er in totaal 60.000 migranten aan vanuit Marokko. 67 lieten daarbij het leven. En heel wat mensen die het daar zien gebeuren, zien dat nog steeds mensen proberen om inderdaad de oversteek te maken. Ondertussen hebben 22 Europese regeringsleiders, waaronder de Belgische premier Bart De Wever, een dringende brief gericht aan Europees voorzitter Antonio Costa geschreven en gericht aan commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Ierse premier. Aanleiding de recente ernstige gebeurtenissen daar, waar grootschalige ongecontroleerde pogingen tot illegale grensoverschrijding de buitengrens van de Europese Unie onder druk zetten. De Europese leiders luiden dus de alarmbel over de migratiecrisis en ze zeggen dat migratie niet mag gebruikt worden als wapen. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, zegt dat ze de brief van de 22 Europese leiders goed ontvangen heeft. Dat schrijft ze op X. Ze verwelkomt het idee om een speciale vergadering in te leggen met de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. De strijd tegen illegale migratie vergt solidariteit en een eengemaakte Europese aanpak, zo schrijft ze. En dan droevig nieuws uit de klimwereld. In Pakistan is de bekende Nepalese alpinist Nirmal Purja omgekomen. Samen met 9 andere klimmers werd hij gisteren verrast door een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. In het voetbal heeft Union een nieuwe doelman beet. De Brusselse club contracteert de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens en speelde in het verleden al voor Charleroi. Koffi moet het vertrek opvangen van de Nederlander Kjell Scherpen. Die verhuist naar het Engelse Ipswich Town. Radio Zonnig, mogelijk 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. Het wordt nog warmer met temperatuur rond 30 graden. Maar vanaf dinsdag slaat het weer om. Dan wordt het wisselvalliger en stijgt de kans op een onweer.
3: Radio Oost-West.
4: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Je maakte een goede keuze.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Zomerse muziek.
3: Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hoppy Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginste in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Girogeen. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om hoeve mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over één rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Het blijft voorlopig nog zonnig en droog. Aangename maxima 26 à 27 graden. Morgen en maandag houden we het hoogzomerse weer gewoon bij ons. Het blijft droog, volop zonneschijn. Het kwik klimt naar 30 graden. Vanaf dinsdag een ommekeer. Het wordt dan overal wisselvalliger met een sterk stijgende kans op felle warmte en onweersbuien.
6: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedenavond, het is 7 uur.
2: Radio Alfred. Nieuws.
3: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven door voor de vierde keer de Classica Sebastian te winnen. Onze landgenoot toonde zich in een zinderende sprint met twee. De snelste voor de Ecuadoraan Richard Carapaz, nadat het op 50 kilometer van de streep nog spannend werd door een mechanisch defect aan zijn fiets. Evenepoel breekt hiermee het historische record van La Jarretta en is nu alleen recordhouder van de Baskische klassieker. De cruciale kroongetuige van de fatale agressie op een tram in Schaarbeek is terecht. De politie meldt dat een man, voor wie vanmiddag nog een dringend opsporingsbericht werd verspreid, geïdentificeerd is. De getuige zat op de tram toen een 54-jarige man een dodelijke klap kreeg omdat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. En de dader deelde ook aan deze getuige klappen uit. De agressor zit inmiddels in de cel. In Maasmechelen heeft de brandweer een zware uitslaande brand in een loods naast een boerderij onder controle gebracht. De gitzwarte rookpluim was de kilometers ver in de omtrek te zien, waardoor de politie adviseert om ramen en deuren nog een tijd dicht te houden. Er zijn geen gewonden en alle dieren uit de aangrenzende stallen konden worden gered. De regeringsleiders van 22 Europese lidstaten, onder wie ook premier Bart De Wever, eisen in een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie onmiddellijke maatregelen om de Europese buitengrenzen te versterken. De directe aanleiding voor het harde statement is de recente grensbestorming door tienduizenden migranten in de Spaanse enclave in Noord-Afrika. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam hebben honderdduizenden feestgangers deelgenomen aan de traditionele botenparade op de grachten. De parade was dit jaar extra grootschalig vanwege de World Pride Week die momenteel in de stad plaatsvindt. Burgemeester Femke Halsema sprak van een cruciaal maatschappelijk signaal, terwijl ook de Nederlandse premier Rob Jetten uiteraard mee voer om de boodschap van universele liefde te ondersteunen.
2: Radio
3: Het weer, ook morgen houden we hoogzomerse dagen in het vooruitzicht en dat is ook maandag zo. Droge weer blijft duren met volop zonneschijn, het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Vanaf dinsdag volgt de ommekeer, het wordt een pak wisselvalliger met een stijgende kans op buien. Al blijft het met temperaturen rond 27 graden wel zomers warm.
4: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat.

0: maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwersen.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hoppy Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginste in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Girogeen. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om Hoeve Mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over één rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het weer ook. Morgen houden we hoogzomerse dagen in het vooruitzicht. En dat is ook maandag zo. Droge weer blijft duren met volop zonneschijn. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Vanaf dinsdag volgt de ommekeer. Het wordt een pak wisselvalliger met een stijgende kans op buien. Al blijft het met temperaturen rond 27 graden wel zomers warm.
6: Radio Oost-West.
7: De avond van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
2: via 04 68 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 04 68 17 77 20.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De zoon van een van drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent, maar daar legt hij zich niet bij neer. Hij wil dat ons land ermee op toezicht dat er onderzoek wordt gevoerd. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze waarschuwen voor een mogelijke escalatie van het geweld en raden burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord raken. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de baan en botste op een aantal bomen langs de weg. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met beiden. Vanavond en vannacht brede opklaringen, de temperatuur daalt fel zelfs tot 13 graden. Morgen en maandag een zonnige zomerdag bij maxima rond 29 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en een mogelijk onweer.
0: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 04 68 17 77 20.
1: 04 68 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: home today, but had to go to visit you. You never know.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hobby Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginsten in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Girogeem. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om Hoeve Mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over één rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt, daalt fel zelfs tot 13 graden. Morgen en maandag een zonnige zomerdag bij maxima rond 29 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en een mogelijk onweer.
6: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De zoon van een van drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent, maar daar legt hij zich niet bij neer. Hij wil dat ons land ermee op toezicht dat er onderzoek wordt gevoerd. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze waarschuwen voor een mogelijke escalatie van het geweld en raden burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord raken. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de baan en botste op een aantal bomen langs de weg. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met beiden. Vanavond en vannacht brede opklaringen, de temperatuur daalt, daalt fel zelfs tot 30 graden. Morgen en maandag een zonnige zomerdag bij maxima rond 29 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en een mogelijk onweer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hobby Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginste in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Gierogeen. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om Hoeve Mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over één rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting vandaag en morgen zonnig zomerweer. Maxima rond 30 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. De Amerikaanse generaal Alexis Grinwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijke Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. De weersverwachting vandaag en morgen zonnig zomerweer. Maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
2: De nacht van Oost-West.

0: de zonnigste muziek.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het netwerk van Hoppy Deelfietsen is uitgebreid naar de Ginsten in Oost-Rozebeke. De fietsen staan in de Grootstraat aan de overzijde van het Girogeen. Het initiatief wil een duurzaam en flexibel alternatief bieden voor de auto bij korte verplaatsingen en recreatieve uitstappen. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Dankzij het Europese subsidieprogramma LEADER wordt ruim 118.000 euro toegekend aan 7 nieuwe plattelandsprojecten. Het programma richt zich op innovatieve en duurzame landbouw, leefbare dorpen en biodiversiteit. Ook in Oost-Rozebeke krijgt een lokaal initiatief financiële steun toegekend. Het gaat om Hoeve Mandeldalen. Het landbouwbedrijf ontwikkelt een digitale verkooptool en richt een picknickweide in. Langs de E17 in Waregem in de richting van Gent heeft een lading stro in een vrachtwagen vuur gevat. Dat gebeurde net voor de afrit Waregem. Het verkeer moest daarom over 1 rijstrook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. De weerverwachting vandaag en morgen: zonnig zomerweer, maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.